ligt aan de bomen. Oh oh, waar zit het dan? Als het niet ligt aan de bomen. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loogt. Oh oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt. De regels bieden ons toch wel genoeg voor een plek in de hemel. Oh oh, waarom verdomme? Als alles juist weer lekker gaat.